weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd.

0: Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NOS Dagstart.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Noord-Holland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in De Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van De Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de 2e ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: WOS dagstart.
1: Voor vroege vogels.
0: Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
5: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
4: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
6: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
4: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien.

0: Door schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
3: Dit is de WOS.
2: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Strandweer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Ja, geniet.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in De Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van De Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
5: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
4: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
6: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
4: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Last- en bouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat mag alleen 's nachts en in de avond. Ook gemeenten en sommige bedrijven mogen dan beperkt oppervlakte water gebruiken. Voor inwoners, sportclubs, golfbanen en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat de eerdere maatregelen wat extra ruimte hebben opgeleverd, maar dat het watertekort nog niet voorbij is. Als er meer zoet water beschikbaar komt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in de regio moeten wedstrijden verplaatsen door het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte voorlopig niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden kunnen de clubs niet alle wedstrijden op zaterdag spelen. 12 verenigingen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of op zondag worden gespeeld. En de clubs kijken ook of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. Wanneer de natuurgrasvelden weer volledig beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vanmorgen is het in onze regio bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook later vandaag blijft de kans op buien, maar tussendoor kan het ook een tijdje droog zijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw enkele buien. Dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
5: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
4: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
6: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.

0: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat de NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
3: Dit is de WOS.
2: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Mailtje, tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. DOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat mag alleen 's nachts en in de avond. Ook gemeenten en sommige bedrijven mogen dan beperkt oppervlakte water gebruiken. Voor inwoners, sportclubs, golfbanen en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat de eerdere maatregelen wat extra ruimte hebben opgeleverd, maar dat het watertekort nog niet voorbij is. Als er meer zoetwater beschikbaar komt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in de regio moeten wedstrijden verplaatsen door het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte voorlopig niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden kunnen de clubs niet alle wedstrijden op zaterdag spelen. 12 verenigingen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of op zondag worden gespeeld. En de clubs kijken ook of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. Wanneer de natuurgrasvelden weer volledig beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vanmorgen is het in onze regio bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook later vandaag blijft de kans op buien, maar tussendoor kan het ook een tijdje droog zijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw enkele buien. Dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Lastaanbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat mag alleen 's nachts en in de avond. Ook gemeenten en sommige bedrijven mogen dan beperkt oppervlakte water gebruiken. Voor inwoners, sportclubs, golfbanen en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat de eerdere maatregelen wat extra ruimte hebben opgeleverd, maar dat het watertekort nog niet voorbij is. Als er meer zoet water beschikbaar komt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in de regio moeten wedstrijden verplaatsen door het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte voorlopig niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden kunnen de clubs niet alle wedstrijden op zaterdag spelen. 12 verenigingen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of op zondag worden gespeeld. En de clubs kijken ook of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. Wanneer de natuurgrasvelden weer volledig beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Morgen is het in onze regio bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook later vandaag blijft de kans op buien, maar tussendoor kan het ook een tijdje droog zijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw enkele buien. Dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie

0: politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzanden een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzanden. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspektakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van vier koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agenda tips op onze regio.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Lastaanbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat mag alleen 's nachts en in de avond. Ook gemeenten en sommige bedrijven mogen dan beperkt oppervlakte water gebruiken. Voor inwoners, sportclubs, golfbanen en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat de eerdere maatregelen wat extra ruimte hebben opgeleverd, maar dat het watertekort nog niet voorbij is. Als er meer zoetwater beschikbaar komt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in de regio moeten wedstrijden verplaatsen door het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte voorlopig niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden kunnen de clubs niet alle wedstrijden op zaterdag spelen. 12 verenigingen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of op zondag worden gespeeld. En de clubs kijken ook of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. Wanneer de natuurgrasvelden weer volledig beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vanmorgen is het in onze regio bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook later vandaag blijft de kans op buien, maar tussendoor kan het ook een tijdje droog zijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw enkele buien. Dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS Nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een goede middag.
7: Getting ready for the lunch, want zo is het 12 uur geweest. Hartelijk welkom.
8: De WOS Lunch.
7: En bovenal smakelijk eten.
8: Jeroen van der Kei.
7: Daar gaat u weer met de lunch op de WOS. Goedemiddag.

0: een waanzinnige foto van gemaakt of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Glas- en bouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaten halen. Het OOG-maatschap van Delfland versoepelt het verbod op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat mag alleen 's nachts en in de avond. Ook gemeenten en sommige bedrijven mogen dan beperkt oppervlakte water gebruiken. Voor inwoners, sportclubs, golfbanen en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het OOG-maatschap van Delfland zegt dat de eerdere maatregelen wat extra ruimte hebben opgeleverd, maar dat het watertekort nog niet voorbij is. Als er meer zoetwater beschikbaar komt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in de regio moeten wedstrijden verplaatsen door het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte voorlopig niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden kunnen de clubs niet alle wedstrijden op zaterdag spelen. 12 verenigingen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of op zondag worden gespeeld. En de clubs kijken ook of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. Wanneer de natuurgrasvelden weer volledig beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Morgen is het in onze regio bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook later vandaag blijft er kans op buien, maar tussendoor kan het ook een tijdje droog zijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw enkele buien. Dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij twee bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel, goedemiddag. En zo is het alweer 1 uur geweest. Met Tina Turner voor je onderweg naar muziek van De Bouwsa.

0: van WOS Sport.
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat mag alleen 's nachts en in de avond. Ook gemeenten en sommige bedrijven mogen dan beperkt oppervlakte water gebruiken. Voor inwoners, sportclubs, golfbanen en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat de eerdere maatregelen wat extra ruimte hebben opgeleverd, maar dat het watertekort nog niet voorbij is. Als er meer zoetwater beschikbaar komt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in de regio moeten wedstrijden verplaatsen door het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte voorlopig niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden kunnen de clubs niet alle wedstrijden op zaterdag spelen. 12 verenigingen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of op zondag worden gespeeld. En de clubs kijken ook of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. Wanneer de natuurgrasvelden weer volledig beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Morgen is het in onze regio bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook later vandaag blijft de kans op buien, maar tussendoor kan het ook een tijdje droog zijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw enkele buien. Dan wordt het ongeveer 21 graden.
1: Meer WOS Nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.

0: Hela aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt het ook morgen, dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja, 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt ook morgen dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden. Met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt ook morgen dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden... met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.

0: strand weer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder. Van de

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Dorald Megens met het

0: De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het OGM-raadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt ook morgen dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Doral Negens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen.

0: niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In Eijsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het OGM-raadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt het ook morgen, dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO.

Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzanden een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzanden. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspektakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van vier koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
5: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
4: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van WOS Sport.
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt het ook morgen, dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
5: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
4: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
6: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
4: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
0: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 's avonds met Willem Baks. VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt ook morgen dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden... met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder van de zon.

0: De grootste hits
1: van binnen en buiten de regio.
2: Thuis, in je regio.
3: VOS.

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Noord-Holland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: verkoelende zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 87.6 FM.
1: 876. 87.6 WOS.
2: Let's take a journey.

0: Nederland.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
0: Even een nachtje doorhalen. Met de WOS de nacht door.
3: Eyes, you look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for